0: Eet alle op.
1: Zijn er last mee, Titty Vicker, zo bieden kunnen tijd en let in hoogza. Last mee, Tim. Stop it, yo.
2: Questa cosa fa un seguito.